0: neus na, draai ek af, nou kan ek kwapas, teen die berg, dis erg, graaf, ruim het le nog ver.
1: Neus na, 90.1 SFM.

0: Tyd vir SFM Verkeer.
1: Ja, toen ek op pas, lyk het redelijk vyf vloei, en is wel bezig daar op die N12 in dorp toe. As jy kom van die wildernisse kant af. En lyk het vry vloeiende verkeer. Aan Virkie pad is bezig by Garden Road Mall verby. En dan is het daar by Madiba. Vandaar af. Kies verskeie verkeersligte, inkomend, bezig. N2 lyk redelijk vry vloeiend verby Grootbrak en Kleinbrak. En dan beweeg ons daar na Mosselbaaise kant toe. Dis bezig as jy afdraai. Daar na Hartenbosse kant toe. Dan is dit deur bywee en voorbaai, bietjie besig daar by voorbaai, as jy daar afdraai van die N2 ook besig. En as jy inkom vanaf Dannebaai se kant af, is die Heidrand extension wat swaar verkeer dra, en dan ja, die Heidrand vir al die tweede groot aansluiting wat ook swaar verkeer het op die oomblik.
0: SFM, eenvoudig ritmies.

Ons Len Miller met ek glo, ons kyk na internasionale dae hier op die 25ste Junie, daar is een hele paar van hulle, onder andere is het handskutdag vandag. So of jy nou een ferm een het, of het nou maar meer van een slappe handkie ding is, of het daak net van so ver of een high five is, doen jou ding, het is vandag internationale handskut. Groet allemaal, daar is het ook vandag Kleur TV dag. Moet jy sê, is vir my een baie belangrike dag, dis my ding daai. As ek by een nieuwe plek intrek, of wat ook al, dan die eerste ding wat moet op en reg is, is die TV. Nie het ek so baie rechtig voor die TV sit en kyk nie, maar dit is half van my security blanket. Want dit is mama waar ek groot geworden het. So is Kleur TV dag dan vandag. En dan is het ook internationale catfish dag hier by ons babers. Hardloop in die naaste rivier en gaan vang hem soms so met die hande. En dan praat hulle van een internationale bomb pop day. So dit is een gevrieste soort van roomys, vruchte roomys, onder is het blauw. In middel wit en boer rooi. Heerlik, geniet om. En dan is dit vandag, internationale Beatles dag. 1960, wat hulle groep gevorm het, vier manne dan saam, Paul McCartney, George Harris, John Lennon, Ringo Starr. En my gunsteling, liedjie gaan ons dan van hulle. 90.1

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in Mosselbaai, inkom van Dalebaai, Dalebaai T-aansluiting nog steeds besig, so Heiderand se T-aansluiting, Heiderand Extension sin, deur Heiderand self is het vry vloeiend, as jy inkom vanaf Hartenbos, Hartenbos uit nog besig, en dan besig deur by Wewen Voorbaai, voor het opklaar. Kleinbraak vry vloeiend, grootbraak klik goed, ons beweeg deur na George toe, dit is dan op Nysnaweg, nog steeds besig na die treinbrug inkomend, en daar die Headlands lyk het goed, maar op teen die bult wat jy nog so bykie gaan sit oor jou in die Kwapas, vry vloeiende verkeer.
0: SFM, ons pomp in Afrikaans.

As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tillik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betrouwbare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tillik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tillik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tillikin.co.za. Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulliken vervoer vir amper vier dekades al die maatstaf vir betrouwbare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tulliken vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tulliken vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Die Dynabed jaarlikse sleep sale is hier, met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration koninginstel is nou slechts 8,9. Spaar R4,500. En die 40 Wings Smart Zone medium koninginstel is afgemerk na 9,9. Spaar R6,500. Plus krijg vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dynabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
2: SFM, betoverende klanke.

0: Dieners Otto herbou nie net motors nie, Dieners Otto bou vertroue. Dis hoekom Mossel Bay Dieners Otto as Best of Mossel Bay 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersolto.co.za. Dieners Otto, die naam wat Mossel Bay vertrou.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog facebook.com/sfmstreek.

0: Die Dynabed jaarlikse sleep sale is hier, met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration koninginstel is nou slechts 899. Spaar R4,500. En die 40 Wink Smart Zone medium koninginstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus kryf vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dynabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

Jonathan Young, saam met Caleb Hayes en Don't Stop Believin'. Nou is tyd vir nog een voor die 11 uur nuus en ons luister na David Verhoef, verbeel jou vir oomblik.

0: Maskers, muziek van Quentin Prinsloo, ook geluister na Sekira met Try Everything. Goeiemiddag en welkom by donderdag 25 van juni 2026. Rico is my naam, ek gaan jou geselskap hou tot voor 3. Hier is Adam met Hoogtevrees.
1: Jou streekstasie.

0: Dis muziek van Heidi met Wat a Hart Laat Lag. Miley Cyrus Malibu het jy ook na geluister. Kom ons kyk na Oudtshoorns damvlakke. Kamanasi Dam staan op 101.7%, Floriskraal Dam 101%, Gamkapoor Dam 105.1%, Stomdrif Dam 102.3% en die Calitzdorp Dam 100.7%.
1: Musiek op sy beste, net hier op

0: Die Dialabed jaarlikse sleepsale is hier, met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration Koninginstel is nou slechts 899. Spaar R4,500. En die 40 Wink Smart Zone Medium Koninginstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus kryf vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dialabed. Sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
1: 90.1 SFM.

Billy Ricky hier op 90.1 104.1 Lia ook na geluister met Dromer 25 Junie 2026 jy verjaarsdag met TikTok ster Nick Williams dan ook Benson hy's 'n pop sanger Kyle televisie aktrise Scott TikTok ster Sweetie Fox Instagram ster en pop sanger ster van 2016 George Michael wat ook vandag saam met jou sou verjaar het Kate Hudson, TikTok ster, verjaar ook vandag saam met jou. Mag die jaar wat voorlê al jou verwagtinge oortref, op nog baie geseënde jare, baie geluk.

0: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

Nicholas Lou daar met Tot My Laaste Uur. Dit was ons donderdagmiddag saamkeer gewees. Dankie dat jy deel was en ingeskakel het. Denny is saam met jou tussen 3 en 6. Groetnis van my en Rikaris. 90.1 SFM.

Die Dialabed jaarlikse sleep sale is hier, met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration koninginstel is nou slechts 899. Spaar R4,500. En die 40 Wink Smart Zone medium koninginstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus kry vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.

0: Jesus.
1: Die Dialabed jaarlikse sleepsale is hier, met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration Koningenstel is nou slechts 899. Spaar R4,500. En die 40 Wink Smart Zone Medium Koningenstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus kryf vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dialabed. Sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
2: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

John Belcher, deel jou drome met my. Ok, ty vir jou laat na gedachte, en mens moet het maar vroegtijdig hierdie een die dames aan herinner, ons manne, ons het nog net uit. David Letterman het gesê, Halloween is die begin van die vakantie inkopiesseisoen, dis vir vrouwe. Die begin van die vakantie inkopiesseisoen vir mans, dis nou natuurlijk kersfeest vakantie, is ou kersaand.

0: My hart val.
1: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
2: 90.1, 104.1 SFM.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. Nigendag punt 1 SFM.